dat moet je opgeven, ik heb het wel. Dan moet je van mijn lijf, ja. Alleen maar tot de baan met jou. Kere tjam bom moj vam las djek Ali matrat maram tjew Suna tjam bom moj vam las djek Ali matrat maram tjew